Du en Eddy, bekant voor zijn gitaar. Ja, dat is normaal, ne? Dat, en krenkt mengen ze naar twee handen aan zijn pangeren en doe maar twitten dan immer zo komisch instrumenten gewoon erop gespeeld. Ja, het was een schlimm krankheid met den twee handen en zijn pangeren, dat was wirklich, ja. Van 1960, Four Tops, It's the Same Old Song. Ja.

Tip-tip-bam-boom. Ja, nu waren ze fertig, 1921. Toen was de studio te zomer gevallen en konden ze echt mee opholen. Omdat dat ze niet meer op plak gaan. Ik weet het niet. Ik was demnoods nog niet dabei. Nee, dat was nog te klein. 76, Joan Miles. En die heeft een lied gemaakt over dat wat ik spelen. Music.

Meravigliosa creatura, Diana Nannini. Ja, ja, dat zo zal een zangerin eindelijk klingen. Mijn schoen, zo gezegd, 96, Breeze.

sjocht ook uit voor zichzelf als zijn mening beelden. Op alle geval waren dat een charts overal. En hij nu bij me het gegeven, dat is het slechtste lied wat je also, wat zal dat. Miriam Makeba, die 1959 Pata Pata herausbrust, dat was het originaal. En 1997 wordt Chikiska de rummer herausbrust. Ja, dat luisteren we ook.

non-stop music, en dat bij mijn Radio Bellevallee. De ganzen dag muziek voor iedereen.